Jaap ter Linde gaf een uitvoering van de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Wel, we hebben u allerlei uitvoeringen beloofd van muziek van Bach, ook van zijn zoons en van zijn ooms. Allerlei uitvoeringen, veelsoortig, als ze maar goed zijn. Dat hebben wij u beloofd en dat komen we nu ook zeker na. Want we gaan luisteren naar het eerste vioolconcert in A kleine terts, BWV 1041. Maar niet op viool, maar op accordeon gespeeld door Richard Galliano. En dat is zo'n ijzersterk concert dat het heel goed kan doen op accordeon. Want in Nederland hadden we ook zo'n man, Harry Mote, die kon dat ook. Harry Mote is begonnen op zijn accordeon in de kroeg in Amsterdam. U kent zijn gezicht wellicht bij de film van Ome Willem. Daar heeft hij televisiebekendheid door gekregen. Bij Ome Willem, Edwin Rutte was dat. Hij speelde voortreffelijk jazz en past ook heel goed in een jazzcombo. Maar hij speelde ook klassiek, heeft dat zelfs ook op de plaat gezet. Harry Mote heb ik het nog steeds over, want dat willen we toch graag even kwijt. Was een hele bijzondere man. Ik weet dat ik eens een keer in de Wintertuin in de Zoo in Antwerpen kwam. Daar had hij gespeeld met het Metropoolorkest van de Nederlandse Omroep. En daar in Antwerpen opeens dacht iedereen, wat horen we nou? Want het was een wat ruime zaal, ruime hal eigenlijk, waarin nog wat nagepraat en gedineerd werd. En daar hoorden we opeens op een orgel iets van Bach klinken. En wie zat daar in een hoek met een flink slokje op trouwens? Dat was de accordeonist Harry Mote. Misschien dat we hem ook nog eens een keer laten horen. Maar zo'n man is dus ook Richard Galliano. Bach bewerkte destijds veel van zijn muziek op allerlei instrumenten uit zijn tijd. De accordeon is verwant aan het orgel omdat hij met lucht werkt. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. De echte viooluitvoering die laten we alweer een andere keer horen.

Dit was het eerste vioolconcert in A kleine terts van Johann Sebastian Bach, maar niet als vioolconcert. Het klonk op accordeon met de solist Richard Galliano. Tot morgen. Samensteller was Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. En deze vierde uitzending begint met de vierde kantate. Christ lag in Todesbande. Deze kantate voor de paasmorgen heeft Bach geschreven voor zijn 25ste. Als alleen dit werk van hem bekend was, dan zou hij al tot de grootste componisten ooit behoren. Het is een zeer indringende kantate waarin hij in ieder deel het kerklied van Luther met dezelfde naam gebruikt in de melodie of de onderstem, steeds gevarieerd. Het lijkt nog geen Pasen te zijn, want er is een strijd met de machten van de dood. Maar aan het eind van iedere strofe klinkt een halleluja, soms haast extatisch. De dood is overwonnen. Die interne strijd, in ieder deel voelbaar, maakt deze kantate zo spannend. Bach verschijnt hier als de componist die gevoel heeft voor dramatiek, met opera-achtige allure. In het leven van Johann Sebastian speelt de dood een grote rol. Hij was wees op zijn 12e. Hij verloor zijn eerste vrouw vroeg aan de dood. Hij moest 10 van zijn kinderen vroeg begraven. De dood was een aanwezig trauma in zijn leven. Zijn muziek is een therapeuticum voor zijn complex met de dood. U hoort een prachtige uitvoering van Musica Amphion en het Gesualdo Concert in hun serie Bach Contextueel. U hoort overigens in plaats van een koor een solistenkwartet zingen. Dat is omstreden, maar het klinkt hier overtuigend.

Dat was het trio Echtenton met de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Wel, dit was het voor deze dag. We zijn er maandag weer. Zaterdag en zondag moet u iets zonder ons stellen. Maar er is misschien nog wel het een en ander van de Bach-familie bij u in de kast. We hopen u maandag weer te treffen. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag dus, van maandag tot vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Ja, dit is een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag dan zijn we er niet. Dan moet u zelf maar iets verzinnen of zelf uit de platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik presenteer het programma. En de samenstelling van dit geheel is van de hand van Govert Jan Bach. We beginnen de dag dus met Bach. En we beginnen de week weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 5. Die is in 1724 geschreven voor de 19e zondag na Trinitatis op 15 oktober. En heet Wo soll ich fliehen hin? Ofwel, waarheen kan ik vluchten? En het gaat allemaal over de nietigheid van de mens. Het is weer een mooie kantate met een rakend beginkoor. In de eerste aria is een altviool de begeleider van de tenor, wat een heel mooi, zacht en bescheiden effect geeft. En let u op hoe het recitatief van de sopraan vlak voor het slotlied Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt muzikaal die nietigheid treffend wordt uitgedrukt. Het is letterlijk minimal music. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist.

Dit was de kantate Ach, bleibe bei uns, uitgevoerd door John Elliott Gardiner, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Bach liet de zes Schubler-koralen nog maar 3 jaar voor zijn dood drukken en hij hoopte daar wat extra mee te verdienen. En mogelijk speelde hij toen nog regelmatig orgel. Het zijn heerlijke en zeer bekende stukken op basis van geliefde Lutherse kerkliederen. Ze komen overal in Bachs werk terug, zoals in de kantaten die u net hoorde. Hier is Ton Koopman op het prachtige Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavercimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf. Die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

Het concert BWV 1053 voor klaversembel, maar werd op blokfluit uitgevoerd door Erik Bosgraaf. En u moet weten, Erik Bosgraaf is een voorstander van het spelen van nieuw repertoire op zijn instrument. Maar hoe klonk dat bij de oude werkstukken van de oude Bach? Fantastisch. Wel, dit was geen dag zonder Bach. We hopen dat u genoten hebt. Morgen zijn we er weer van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach.

Goedemiddag, tussen 1 en 2. Geen dag zonder Bach op de Concertcenter. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. We gaan weer luisteren eerst naar een kantate, de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, voor Sint-Jansdag 24 juni 1724. De feestdag van Johannes de Doper. Toen een belangrijke feestdag. Ja, nu kennen we het voornamelijk nog als einde van de oogsttijd van de asperges. Maar goed, waar gaat de kantate over? Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. In de beginmaten horen we het water van de Jordaan lieflijk stromen. Bach, hier als de schilder in muzikale termen, le musicien peintre, zou Albert Schweitzer, een der grootste Bach-kenners, dat noemen. Maar in dat eerste deel, de koorzats, krijgen we ook nog een vioolconcert cadeau. Dat was in 1724 nieuwe, hippe muziek. En Bach verbindt het oude, wat stramme Lutherlied uit de 16e eeuw met het feestelijke, haast swingende concert. Fris en betoverend noemt de kenner Maarten het Hart dit openingskoor. En hij kan het weten. Mits, zegt hij er wel bij, het goed wordt uitgevoerd natuurlijk. Oordeelt u zelf. Het is uit Canada, de Montreal Barok, of Montreal Barok, wat u wilt, met onder meer Suzy LeBlanc en Stephen MacLeod. De laatste aria is een prachtige, voor alt, overtuigend, van grote schoonheid. En die wordt weer gezongen door Daniel Taylor.

U hoorde een uitvoering van Liebster Gott, wenn wir die sterben, de kantate nummer 8, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent, onder leiding van zijn dirigent Philip Herrewegen. Nu de eerste van de partita's voor vioolsolo, die in B-kleine terts, een geliefde toonsoort is dat van Bach, Bachs Werkenverzeichnis 1002. Het is een opeenvolging van dansvormen uit die tijd, met een ongelooflijke diepgang en virtuositeit. Ja, violisten kunnen hierop blijven studeren, die blijven hier hun hele leven mee bezig. U hoort een en ander in de uitvoering van Rachel Podger op barokviool.

Rachel Podger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren, een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar en zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De organist Simon Preston speelde de Toccata en Fuga in D-klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. En dat was dus weer geen dag zonder Bach. We hebben onze portie weer gehad. Programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert-Jan Bach.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, en zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach. We vervolgen weer met delen uit de Matthäuspassion. We vinden dat we best mogen luisteren naar deze geweldige muziek buiten de lijdenstijd. Dus de tijd voor Pasen, de goede of stille week. Dat doen we ook met de cantates trouwens, die allemaal voor specifieke zondagen of periodes geschreven zijn. In het buitenland trouwens wordt de Matthäus het hele jaar door uitgevoerd. Wij hebben daar nogal wat moeite mee. De Matthäuspassie is in Nederland een cultuurmonument geworden. Ja, en daar mag je maar niet zomaar je gang mee gaan. Door het magistrale beginkoor zijn we het drama ingezogen. We zijn partijganger geworden van het lijden wat zich nu gaat voltrekken. Nu begint het verhaal zelf. Ici le drame. Bach volgt het evangelie van Matthäus letterlijk op de voet. Iedere moment van de handeling wordt uitgelicht door een getoonzet gedicht of een kerklied dat Bach ervoor geharmoniseerd heeft, oftewel vierstemmig bewerkt. Het is of je muzikaal de stadia, de statie van de kruisweg volgt. We luisteren nu naar de prachtige, intieme en glasheldere uitvoering van Gustav Leonhardt uit 1989. Deze wordt door velen nog steeds als de referentie gezien. U hoort de onovertroffen Christophe Précardien als evangelist, een tedere Christus van Max van Egmond, een overroppelende jongensopraan in het bloedtenoer. René Jacobs zingt hier nog als solist in het Bous und Roy. En binnenkort zult u hem in dit programma als dirigent van de Matthäus horen tijdens het Festival Oude Muziek 2012. Hij voerde de Matthäus toen ook buiten de paastijd om in augustus. En dan kunnen we weer eventjes aan wennen. Hier dus de Matthäuspassie, maar dan onder leiding van Gustav Leonhardt.

En dat was het Amsterdam Barok Orchestra en Koor onder leiding van Tom Koopman met de kantate nummer 9, Es ist das Heil, kommen hier. En dan nu tijd voor heerlijke muziek, van die muziek voor het hof, de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest. En daarin zit de beroemde Badinerie, BWV 1066, uit de Keutense tijd. Het begint nog dramatisch in B-klein, dat is Bach's meest geliefde toonsoort, maar dan gaan weerloos met wervelende en dansende fluitmelodieën, galant, sierlijk, speels. U hoort weer eens het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Aldus de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest van Johann Sebastian Bach, BWV 1066. Uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De eerste gamba-sonate, BWV 1027 in G groot, is waarschijnlijk pas laat in Leipzig geschreven. In feite was de gamba, het oudere broertje van de cello, toch al ouderwets toen. Maar ja, dat weerhield Bach er niet van om deze sierlijke sonates te schrijven. En de klaversymbool is hierbij geheel evenwaardig aan de gamba. Toevertrouwd aan twee grootheden uit de authentieke aanpak. Hier zijn Ton Koopman en Jordi Savall. Laat u mee op weg nemen in dat heerlijke eerste deel.

U hoorde tenslotte de eerste gamba-sonate BWV 1027 in G groot, uitgevoerd door Ton Koopman en Jordi Savall. En dit was dan voor dit uurtje op deze dag van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Iedere dag zijn we er, in ieder geval op een werkdag, want het programma heet Geen Dag Zonder Bach. En zaterdag en zondag mag u zelf iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wel, we zijn toe aan kantate 10 in onze vervolgreeks aan het begin. Een vervolgreeks die we gaan onderbreken vanwege de kerstkring. Maar de kantate nummer 10 past nog goed in die sfeer, want het is een Maria-kantate. Maria werd door Luther helemaal niet afgeschaft, maar wel gefeminiseerd, zou je kunnen zeggen. In plaats van de heilige moeder Gods, de Madonna, schuift hij een revolutionaire, pittige Maria uit de Bijbel naar voren. De belangrijkste tekst van Maria is die van het Magnificat uit Lucas 1, waarin ze emotioneel aangedaan is vanwege haar zwangerschap. Ze mag het Jezuskind dragen en dan zal er iets gaan gebeuren waarin de zaken worden omgedraaid. Hogen zullen verlaagd worden en lagen verhoogd, want zij behoorden tot die lage of nederige mensen, mensen zonder stem, zonder invloed, zonder macht. En dat zingt ze extatisch uit in het Magnificat. Iedere vesperdienst in de middag, het was vroeg donker in een tijd zonder verlichting, iedere vesperdienst werd besloten met zo'n Magnificat. Duitsstalig met muziek van Schein, een voorloper van Bach. Bach componeert voor het Heimsuchungsfeest van Maria, dat was 2 juli 1724. Het gaat daarin om het bezoek van de ook zwangere en oude nicht Elisabeth aan de jonge Maria, waarin ze de woorden van het Magnificat uitspreekt. Meine Seele erhebt den Herrn. Bachs werkenverzeichnis 10. Mijn ziel maakt groot de Heer. Het is een prachtig stuk met een enorme drive. Je wordt overspoeld door een soort van woman power of girl power. Maria was waarschijnlijk een jonge moeder. Het sleurt je mee in een grote vaart. Geen Ave Maria's, maar revolutie. Umwertung aller Werte. Heel bijzonder is het duet van alt en tenor, waarin het oude Gregoriaans in de koraalmelodie opduikt. U hoort het in de trompet. Maar voor de mensen was het toen feest der herkenning. Hun oude geliefde muziek van eeuwen her. Van geslacht op geslacht gespeeld en gezongen. Met kerst doet Bach het nog geconcentreerder en feller over in het Latijns Magnificat. U hoort nu Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, als mede de soliste Sibylla Rubens sopraan, Klaus Mertens bas, de tenor Christophe Brigardien en Anne Markert als alt.

10 delen uit Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de organist Herbert Takesi. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur dan zijn we hier present. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het bijna dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. We beginnen regelmatig met een kantate, mogen we wel zeggen. En iedere kantate van de ruim 300 die Bach geschreven heeft, is weer anders. Overigens zijn er van die 300 wel 100 er verloren gegaan. Maar ze zijn allemaal anders. De sfeer, de bezetting, de ritmiek. We gaan nu luisteren naar de kantate Wachet, betet, betet, wachet, BWV 70. Een tekst die even aan Ramses Shaffi doet denken. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Oorspronkelijk voor de Tweede Advent geschreven in Weimar door Bach op 17 december 1716... Maar die is verloren gegaan. Maar de kantaat is door Bach bewerkt voor Leipzig voor 21 november 1723. Want met de advent waren er geen kantates in Leipzig. Een soort vaste en dus ook geen uitgebreide muziek. De bewerking is waarschijnlijk gepolijster dan de oerversie uit Weimar. Er is een prachtige tenoraria, Hebt euer Haupt empor, met een soort Hendeliaanse allure. Het lijkt een beetje op de tenoraria Every Valley uit de Messiah. Maar, vraagt Maarten het Hart bijvoorbeeld zich af, heeft Händel ooit een aria gecomponeerd die hier ook maar enigszins op lijkt? Ik weet er geen. U hoort tenor Christophe Prégardien met Klaus Mertens bas en verder Sibylla Rubens sopraan, Bernard Landauer als alt met Ton Koopman koor en orkest.

Solisten waren onder andere de sopraan Nathalie Dessé en de mannenalt Philippe Jarouski. Zij zongen met het Concert d'Astrée onder leiding van Emanuele Haïm het Latijnse Magnificat van Johann Sebastian Bach, het bekende Magnificat dus. Bach was enorm productief in 1723, dat eerste jaar als kantoor en directeur muziek in Leipzig. Hij haalt alles uit de kast en is grensverleggend bezig. Zulke werken als het Magnificat had men nog nooit gehoord. Met dat ultrakorte Magnificat legt hij eigenlijk de basis voor zijn Hohe Messe. Eigenlijk zijn laatste onvoltooide meesterwerk, dat als een bloemlezing zijn muziek vanaf 1714 samenvat in een prachtig architectonisch geheel. Voor de kerstdienst van de ochtend 25 december 1723 componeert hij het Sanctus dat hij later zou omzetten voor zijn Hohe Messe. Het ademt dezelfde glorieuze sfeer als het Magnificat. Heilig, heilig, vol is de aarde van de heerlijkheid Gods. Nou, je kunt de volheid horen. U hoort nu het Sanctus uit de Hohe Messe met de delen die daarop volgen. Frans Brugge dirigeert zijn orkest, het orkest van de 18e eeuw, en het Nederlands Kamerkoor. U hoort Nico van Meel tenor en Michael Chance, mannenalt, die het prachtige Agnus Dei zingt.

U hoorde Nico van Meel, tenor, en Michael Chance, mannenalt, met het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge, met het Sanctus uit de Hohe Messe en de delen die daarop volgen. Geen dag zonder Bach. We besluiten vandaag met nog enkele delen uit het Wohltemperierte klavier. U hoort de pianist Swjatoslaw Richter.

uit het wohltempererte klavier. Er werd uitgevoerd door Swjatoslaw Richter. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 hebben we dit programma Geen Dag Zonder Bach. Zaterdag en zondag, ja, dan moet u zelf maar iets uit uw platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wederom aan het begin van de nieuwe week een goedemiddag. Geen dag immers zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender en we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En wat betreft de zaterdag en de zondag, u hebt vast zelf nog wel iets in de kast staan. We starten weer met een kantate, nadat ik u verteld heb dat mijn naam Joop van Zijl is en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Zoals gezegd, we starten weer met een kantate en wel de geliefde kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Bach heeft dit werk al in Weimar, dat was in 1716, geschreven voor de vierde advent. En later heeft hij het omgewerkt in Leipzig voor het Mariafeest van 2 juli 1724. Het meest bekend is het zesde deel, het koraal net voor de preek gezongen, Wohl mir, dass ich Jesum habe. De Engelse pianiste Mary Hess bewerkte dat voor piano onder de titel Jesu Joy of Man's Desiring, ofwel Jesu bleibet meine Freude. En vele bewerkingen volgden, straks gaat u er een paar horen zelfs, bizarre verschillen, maar je blijft horen dat het Bach is. Die combinatie van basale doorgaande ritmiek en naar oneindigheid reikende herhalingen, dat alles heerlijk omrankt door barokke versieringen. Toen Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, toen Maarten het Hart die muziek als 8-jarige hoorde, bleek hem het volgende, bleek dat een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven, zo meldde Maarten het Hart ons later. De liefde voor klassieke muziek en vooral Bach was voor altijd gewekt. Stones, The Beatles en zeker jazz konden daar nooit tegenop. U hoort nu de hele kantate, die dus de Sitz zum Leben vormt, van die heerlijke pianobewerking van Myra Hess. Dit is een tweedelige kantate. Na de preek, die wel 1,5 uur kon duren, begon deel 2 met nummer 7. De preken zijn niet bewaard gebleven, maar deze heerlijke muziek, gelukkig wel. U hoort de voor Maarten het Hart zo geliefde uitvoering van de Bach-dirigent Fritz Werner, met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs.

Aldus de kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. U hoorde de Bach-dirigent Fritz Werner met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs. En wat u in ieder geval hoorde was Jesu bleibend meine Freude, ofwel Jesu Joy of Man's Desiring. Nou, het gaat soms best wel heel erg ver met al die bewerkingen van dat Jesu bleibend meine Freude. Maar het is wel ontzettend leuk. Oordeelt u zelf, we hebben er een heel stelletje op een rij gezet.

0: suis avec toi.
1: Als dat nog geen vreugde was, Jezu blijft mijn vreugde, Jezu joy of man's desiring. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach op deze dag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach.

Goedemiddag, daar zijn we weer tussen 1 en 2 met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vanaf het jaar 1730 is Bach minder bezig met cantates voor de kerk te schrijven. Hij had immers 5 jaargangen, een kleine 300 had hij er bij de hand. Maar richtte hij zich meer op cantates voor de adel. In 1733 schrijft hij het eerste deel van zijn hohe messen voor de keurvorst. Hij hoopt hofcompositeur, hofcomponist te worden, ten einde sterker te staan in allerlei ruzies en machtsstrijdjes in Leipzig. Het hof was echter in Dresden en daar richt hij zich duidelijk op. Wellicht had hij een diepere wens om opera's voor Dresden te schrijven, maar die functie was bezet. Hij noemt de cantates voor de adel drama per musica. En drama klinkt naar opera. Zeker de wereldlijke cantate Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, BWV 214. Voor de verjaardag van Maria Josefa, de nieuwe keurvorstin van Sachsen en koningin van Polen. Zij was met haar man, de keurvorst en koning August III, verzot op opera. Een jaar later zal Bach dit stralende en verfijnde werk omvormen tot het Weihnachtsoratorium. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Barok Orchestra.

U hoorde het Combattimento Consort en de Capella Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend, met als solisten Christina Hammerström Alt, Jörg Deermeller tenor en Detlef Rood bas. En dat in de kantate Jauchzet, Frohlocket, Auf, Preiset die Tage van Johann Sebastian Bach. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

tussen 1 uur en 2 uur. We heten u weer welkom bij Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We hadden het er gisteren al over. Voor de tweede kerstdag volgt Bach hetzelfde procedé. Bach plundert een wereldlijke kantate ten behoeve van het kerkelijke Weihnachtsoratorium, meteen al een paar maanden na de uitvoering daarvan. De adel zat toch in de eigen kapellen en het gewone kerkvolk was niet bij de feestjes van de adel. Hier gebruikt hij delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, dat is Bachs werk in verzeichnis 213, een drama per musica voor de verjaardag van kroonprins Friedrich Christian op 5 september 1733. U hoort de sopraanaria Schlafe mein Liebster und Pflege der Ruhe, een liefdesaria die Bach zal omzetten en verbeteren voor alt als Schlafe mein Liebster, genieße der Ruhe. U hoort Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra en de sopraan is Anne Grimm.

U hoorde twee delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En na de wereld nu de kerk, de kantate 2 uit het Weihnachtsoratorium und es waren Hirten in derselben Gegend. Een van de mooiste kantates van Bach. Nieuw componeert hij het begin, een symfonia voor orkest, een topstuk, een van de subtielste. De twee traversofluiten wedijveren met de twee oboe d'amore en de twee da caccia om de voorrang. Helemaal aan het eind van het stuk versmelten ze op prachtige wijze. Dat is theologie van Bach. Het gaat om de menswording Gods met kerst, de incarnatie. Zoals ergens op een Duits station stond opgekalkt: Mach es wie Gott, weer de mens. De hobo's staan voor de aardse, dat is de herderlijke kant. De herders, aardse kan het niet. En de fluiten daarentegen voor de goddelijke, hemelse kant. Het is een spannend stuk op weg naar harmonie. De heerlijke, haast wellustige altaria is een van de mooiste in Bachs oeuvre. Hij duurt haast 10 minuten. Er komt geen einde aan het welbehagen, want daar gaat het hier om. Labe die Brust en finde die Lust. En dan ineens worden wij uit de zachte, bevredigende gevoelens gewekt door een hemelbestormende fuga voor koor. Ere sei God. Haast onzingbaar virtuoos, duizelingwekkend. Het is inderdaad een hele zware opgave, met name voor amateurkoren. Maar u hoort hier een uitvoering door René Jacobs met het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik uit Berlijn. Op dit moment het beste barokorkest van het continent. De mannenalt Andrea Scholl zorgt voor een hoogtepunt in deze tweede kantate.

U hoorde de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag, Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen van Johann Sebastian Bach. Met als uitvoerenden Bernarda Fink, Christiane Schäfer, Werner Gura, Gerald Findy en het Arnold Schönberg Koor met Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, de koralen, die hij sinds zijn jeugd kende voor orgel, te bundelen en te bewerken. Het was een boekje waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door en beginnen bij de advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum met orgelpositief, jonge sopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen, dan weer instrumentaal. Een aantal is goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoog, daar kom ich her, of in Dulci Jubilo en Jesu meine Freude.

Lutherse kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag van de week, maar toch geen dag zonder Bach. Goedemiddag namens de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. Vanmiddag beginnen we eens met een instrumentaal werk. In een heerlijk en briljante suite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. 5 delen in totaal. Een suite is een opeenvolging van dansvormen. Het is de suite nummer 4.

Voor de kerstdienst in 1725 schreef Bach deze kerstkantate Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110. En de uitvoerende waren John Elliott Gardiner en zijn English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, en als soliste Joanna Lund, sopraan, William Towers, mannenalt, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder orgel, maar maakte wel die heerlijke transparante en galante trio-sonates. Om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog wel heel wat, om die toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitger-orgel in de Sankt Jobi-kerk in Hamburg.

En zo hadden we deze week dan weer geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. En dat houden we zo. In ieder geval. U hoorde zojuist Ton Koopman, die de eerste trio-sonate in S. Groot uitvoerde op het Schnitger-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg. Dit was dus geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma heeft Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag. We zitten weer tussen 1 en 2 uur bij de Concertzender. En dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. En ook aan het begin van deze nieuwe week zeggen we het nog maar even. Geen Dag Zonder Bach, dat betekent iedere werkdag zijn we er tussen 1 en 2. En in het weekend, dan moet u het zelf maar even uitzoeken. Iedereen heeft wel iets in de kast staan of kan ergens anders iets van Bach of zijn voorgangers of nazaten beluisteren en desnoods ontvreemden. Goed, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, de jaarwisseling slaat toe in deze tijden. Voor Oudjaarsdag 2012 luisteren we naar de kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Dat is BWV 28. En dat is ooit geschreven voor de zondag voor Oudjaar in 1724. Bach hield ervan de seizoenen en de overgangen goed te markeren met zijn cantates. Hij kijkt terug op het aflopende jaar en geeft moed en goede hoop voor het nieuwe. En dat nieuwe jaar was toen 1725. Ga maar naar, dat is nagenoeg 3 eeuwen her. Wat mooi dat we deze muziek hebben, nu in deze tijd. Want hij klinkt nog fris en actueel, al zijn de teksten uit een duidelijk andere tijd. De sopraan zingt de tekst duidelijk en verstaanbaar in een heerlijke dansante begeleiding. En dan volgt er een ontzagwekkend koor van 4,5 minuten. En dat is Bach op zijn best, een verpletterend koor, noemt Bach-kenner Maarten het Hart het. En ja, die kan het weten, vindt de samensteller Govert Jan Bach, Maarten het Hart. Maar het kan niet op, want de cantate kent nog een prachtig duet voor alt en tenor, voor het slotkoraal klinkt. En zo'n slotkoraal is altijd gebaseerd op een bekend kerstlied uit die tijd. De mensen kenden dat heel goed, vaak uit hun hoofd, maar tijdens de dienst mochten de beminde gelovigen alleen inwendig meezingen. Ze kregen in de urenlange kerkdienst genoeg momenten waarin ze zelf mochten zingen, maar nu even niet in het vierstemmige slotkoraal van de cantate. De uitvoerenden zijn Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, ofwel mannenalt of countertenor, zo u wilt, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

een prachtig slotkoraal. Gebaseerd op een bekend kerstlied, zei ik. Ja, dat komt zo door deze tijd, rond de jaarwisseling en de kerstmis achter de rug. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een bekend kerklied. Dat is wel bekend zo tegen oudjaar overigens. En het een en ander werd uitgevoerd door Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, Jill Christ, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. De kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. En niets is minder waar. De zes partita's voor clavecimbal solo waren het eerste werk dat Johann Sebastian Bach uitgaf om te laten drukken, als opus 1. Dat was niet zo gewoon in die tijd. Leipzig was wel een stad van de boekdrukkunst. Ja, niet alleen Haarlem dus. Leipzig was tenslotte universiteitsstad. Maar muziek werd toch vooral elders gedrukt. En, hoorde ik onder meer, aan de Amsterdamse grachten. Als Herman Emmink zich dat eens realiseerde. Het was best gewaagd dat hij die partita's durfde uit te brengen, Johann Sebastian Bach. Er werden er dan ook maar weinig van verkocht. Maar wat zijn ze prachtig. We gaan de komende tijd zowel piano als clavecimbaluitvoeringen ten gehore brengen. Vandaag de vroeg overleden grootheid Dino Lipatti. Ach ja, ik had als jongen een 78-toerenplaatje van die historische Roemeense pianist Dino Lipatti. In de jaren 50 klinkt dat toch nog log en zwaar, passend toch wel bij het toenmalige Bachbeeld. En na de partita, de uitvoering door Lipatti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen van Busoni zijn die bewerkingen. Nun komm, der Heidenheiland, BWV 599 en Ich ruf zu dir. En dat is BWV 639. En volgende week hoort u dan de partita 1 als origineel op clavecimbal. Maar nu dus Dino Lipatti piano.

Pablo Casals speelde de cello-suite nummer 3 in C groot BWV 1009. Pablo Casals, van wie de uitspraak is: geen dag zonder Bach. En zoals u zo langzamerhand weet, is dat de titel van dit dagelijkse programma. Iedere dag, althans van maandag tot en met vrijdag. U hoort nu het Italiaans concert, BWV 971. Een deel van de klavierübung, deel 2. Het ontstaan van deze klavierübung in 4 delen beslaat een lange periode. Het was bedoeld om leerlingen, onder meer de zonen van Johann Sebastian Bach, goed studiemateriaal te geven. Maar ook om zichzelf te profileren als nog steeds de beste klavierspeler van Duitsland, nou ja, zeg maar van Europa. We hebben er prachtige en heerlijke muziek aan overgehouden. U hoort David Moroni op klavercimbal.

De klaverzinist David Moroni gaf een uitvoering van het Italienisch concert BWV 971 van Johann Sebastian Bach. En van de klaversymbool gaan we nog even naar de piano, want na deze uitvoering van het Italienisch concert hoort u aansluitend een uitvoering van het andante daaruit, nu op piano, maar naar hedendaagse opgeschoonde, zeg maar, maatstaven, en wel door Ivo Jansen, een formidabele pianist die vaak samenwerkt met Anna Enquist, de schrijfster, een veelzijdig muzikus, Ivo Jansen.

Ivo Jansen speelde het Andante uit het Italiaans concert van Johann Sebastian Bach, BWV 971, op piano uiteraard. Andante was dat. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender, maar dat weet u wellicht. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur overigens. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Ding gemist.

Ook nu weer tussen 1 uur en 2 uur het motto Geen dag zonder Bach. Hier op de concertzender van 1 tot 2 uur dus. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. Van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt zijn eigen voortreffelijke werk. Ja, hij is een groene componist, zou je kunnen zeggen. Hij zit in de recycling. Hij stelt dan daarmee een nieuwe kantate samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213. Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. Parodieert een aantal stukken. Met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerklieden, ofwel koralen, aan toe. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian van Sachsen en werd uitgevoerd in Café Zimmermann aan de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins die zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hij hoorde er natuurlijk wel van. Bach hoopte nog steeds hofcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn Hohe Messe aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. U hoort nu Ton Koopman met zijn koor en orkest en de solisten Anna Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens.

U hoorde de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Beschneidung Christi. De kantate voor Nieuwjaarsdag 1735 was dat. En het was een opname van Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker uit Dresden onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgenmiddag weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag althans van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. We doen met Bach ook nu weer even aan hergebruik. Voordat we de vijfde kantate van het Weihnachtsoratorium horen, luisteren we naar de wereldlijke kantate Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, dat is BWV 215. Deze kantate heeft Bach in 3 dagen moeten schrijven en wel voor de komst van het keurvorstelijk echtpaar naar Leipzig. Ze besloten pas op het laatste om ook Leipzig maar even aan te doen en werd uitgevoerd op het ruime Marktplein in Leipzig op 4 oktober 1734. Van heinde en verre waren duizenden toegestroomd voor deze gebeurtenis. Als eerste muziek klonken de trompetten in Adventum Regis bij de komst van de koning. Tweekorig werd er gezongen. Later zou Bach dit stuk gebruiken voor zijn hohe messen om de komst van die andere koning, Jezus, te beschrijven als die Jeruzalem binnenkomt onder Hosanna, Hosanna. En ook dan 8-stemmig. Slechts de sopraanaria zal Bach hergebruiken voor zijn Weihnachtsoratorium. Hij noemde deze stukken dramma per musica, muziekdrama's. Omdat de opera in Leipzig door de kerkenraad was gesloten, was er een honger naar opera ontstaan. En Bach die voorziet daar best een beetje in. Zijn wereldlijke kantates zijn dynamisch en verfrissend, zeker vergeleken bij de slaapverwekkende opera's van Hasse die in Dresden werden uitgevoerd. En bovendien waren dit de snabbels waar Bach dol op was. Hij verdiende aan zo'n opvoering 50 taler en dat was zo'n beetje zijn halve jaarsalaris bij de Thomasschule. Het slotkoor heeft een Hendeliaans allure die doet denken aan diens Chandler's Anthems. Leipzig was wel de tweede stad van Duitsland, maar nog geen Londen. De schaal van de Hendeliaanse werken die werden uitgevoerd in de wereldstad Londen was veel groter. Of de muzikale inhoud ook groter was, dat wagen velen te betwijfelen. Zeker Ton Koopman, hier vergezeld van de sopraan Els Bongers, de tenor Paul Eknul, de bas Klaus Mertens en zijn Amsterdam Barok Orchestra.

Dat was de kantate Herr, wenn die Stolzen feinde schnauben van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerenden waren Barbara Schliek, Michael Chance, Howard Crook, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C-groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. Dat zegt Maarten het Hart, die zelf, dat hebt u misschien wel eens gehoord, ook een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. En dat begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. Alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden, aldus Maarten het Hart. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedy, maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Vagius op het Kamanorgel van de Christinakerk in Faul, en dat ligt in Zweden.

Hans Varius speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Fal in Zweden dit preludium en de fuga in C-groot, Bachs werkenverzeichning 547. En tot slot BWV 1055 voor de warme hobo d'amore, de liefdeshobo. Ja, dat is eigenlijk een hypothese, een veronderstelling qua bezetting. We weten niet echt voor welk instrument het geschreven is, maar het past wondermooi. Laat u ontroeren door dit heerlijke concert. U hoort Anthony Robson, Hobo d'Amore. En verder het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch.

Aldus het concert BWV 1055 voor Oboe d'Amore door Anthony Robson als solist met het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Balfisch. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Maandag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer met een weekje Bach tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Geen dag, althans geen werkdag, zonder Bach. Iedere werkdag dus van 1 tot 2. Mijn naam is Job van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. We beginnen deze week weer met een publiekslieveling, de kantate BWV 12. Weinen, klagen, zorgen, zagen, voor zondag jubilaten. De eerste keer werd die kantate uitgevoerd op 22 april 1714 en dat was in Weimar. Deze behoort tot 40 kantates die Bach daar componeerde. Iedere maand produceerde hij daar in Weimar een kantate. Dus niet elke week zoals dat moest later in Leipzig, waar hij later nog tot zijn dood zou werken. Dit is de tijd dat Bach sterk werd beïnvloed door Vivaldi. Het eerste koor doet dan ook aan een stuk van Vivaldi denken. Een soort lamento, een klaagzang van de verlaten geliefde, uit een wereldlijke kantate overigens. Hoe heerlijk begint deze muziek met die zoekende en verdrietige, soms wanhopige hobo. En dan zet het koor in met die zware tekst: weinen, klagen, zorgen, zagen. Ja, als je het vertaalt, dan ben je de spanning al kwijt. Dan komt er een koor dat bij de oplettende hoordertjes de oren doet splitsen. Ja, het crucifixus van de Hohe Messe komt voorbij. Het emotionele zwaartepunt van de grote mis van Bach. Even ligt de spanning in dit beginkoor op en dan komt de klaagzang weer terug. Wir müssen durch viel Trübsal, zingt de alt uit, voor de eeuwige rust komt. Ellende blijft er. En in dit soort muziek, ja, dan helpt het zo goed om het daarin uit te houden. Na een prachtig aria voor alt en hobo komt de bas ons aansporen om Christus te volgen. Mystieke tekst, umfassen, kussen, nicht lassen, heel lijfelijk. Ich küsse Christi Schmach. Vervang Christus met een dierbare die leidt of naar wie je verlangt. Nou ja, dan heb je een actuele tekst die je kan troosten. De tenoraria besluit de kantaten voor het slotkoor. In de trompet horen we een koraal, Jesu meine Freude, een beetje blauw in de grijze, zware lucht. Wel, de uitvoerenden zijn Daniel Taylor alto, Mark Padmore tenor, Peter Kooi bas en verder het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen.

U hoorde Daniel Taylor, countertenor, Mark Padmore, tenor, Peter Kooi, bas. En het geheel stond onder leiding van Philip Herwegen met zijn Collegium Vocale Gent natuurlijk. Misschien is het een goed moment om u op de Bachdagen, aanstaande weekende in Utrecht en Amsterdam, te wijzen. Een prachtig programma. Zaterdag de 19e januari in de Geertekerk, dat grotendeels zondag herhaald wordt in het muziekgebouw aan het IJ. En u kunt zelfs de meezingen, een scratch zingen zoals dat heet, onder leiding van niemand minder dan Ton Koopman. Alle info vindt u bij oudemuziek.nl. We vervolgen weer met de Hohe Messe. Wel het meest geniale werk van Bach. Het ontspant zijn werk over 35 jaar van 1714 tot 1749. En dat was vlak voor zijn dood. Het is een bloemlezing van het beste wat hij maakte, maar perfect bewerkt voor dat geheel van een totale mis, een missa tota, waar we nu het tweede deel van gaan horen. Dat begint met het credo. Tot zijn ogen hem in 1749 dat niet meer toestonden, heeft Bach nog aan deze muziek gewerkt. Verbeteren, bewerken, samenstellen, in die zin componeren. Het crucifixus zal straks klinken en de oermelodie heeft u net gehoord in de kantate BWV 12. Van een geniale jonge Bach, op 29-jarige leeftijd geschreven. Ja, Bach was toen een krachtige man, vol energie, die bezig was aan een grote carrière. Dat is achteraf gelukt, bleek wel. Bach die kinderen had, die ook al muzikaal bleken. Nou, kijkt u maar eens op de foto op de flyer van dit programma. Daarop staat zo'n jonge Bach. En als u die flyer nog niet gezien hebt, dan moet u maar even op www.concertzender.nl kijken. Daar staat hij ongetwijfeld. En er zijn leuke kaartjes van trouwens met het programmaoverzicht. Goed, we gaan luisteren naar de Hohe Messe BWV 232 en dan deel 2 Symbolum Nicenum. En we kiezen voor de uitvoering door concertisten, dus solisten van de Nederlandse Bachvereniging. Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, dan Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. U hoort koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven.

Dat was het Leonard Concert met het tweede Brandenburgs Concert van Johann Sebastian Bach. En tenslotte van dezelfde club het Brandenburgse Concert nummer 4 in G groot BWV 1049. En we horen weer Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge, blokfluit, maar ook Kees Boeken, blokfluit. En verder in het Leonard Concert onder andere de cellist Anner Bijlsma. Een heerlijk swingend concert dat vooral heel spannend is. Steeds biedt het onverwachte wendingen, het verveelt nooit, ook niet keer op keer. Let wel, geen dag zonder Bach.

Dat was het dan weer, geen dag zonder Bach. En zeker niet in dit uur van 1 tot 2. Dagelijks, op werkdagen althans, bij de Concertzender. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. En ik wou nog even zeggen dat u net twee Brandenburgse concerten hebt gehoord. En die Brandenburgse concerten werden uitgevoerd door het Leonard Concert van Gustav Leonard. Met onder andere de violist Sigiswald Kuiken, de blokfluitiste Frans Brugge, die toen blokfluit speelde. Maar ook met Kees Boeken en Anner Bijlsma op cello. Wel, dit was het. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, de concertzender met het dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. In 1735 had Bach het Weihnachtsoratorium over het jaar heen getild. Cantates voor de kerk schreef hij verder niet. Hij had er genoeg, zo'n 300, om jaren mee te vullen, zonder dat iemand hem zou betrappen op herhaling. Maar dat jaar, in 1735 dus, was Pasen heel laat, zodat er ineens een vierde zondag na Epifanie, na Drie Koningen, voorkwam. Nog voordat de paaskring begon. En Bach moest voor die zondag toch wel een cantate leveren. Hoe zou zo'n late cantate nou anders klinken dan die van de jaren 20? Wel, het beginkoor is complex, met een dicht weefsel van meerstemmigheid en contrapunt. The Learned Musician, noemde de biograaf Christoph Wolff hem eens. Hij was op weg naar die ingewikkelde werken als de Kunst der Fuge. Licht klinken dan de aria's, maar wel virtuoos. De operasfeer van Dresden is helemaal toegetreden in het muziekdomein van Johann Sebastian. Uiterst virtuoos zijn ze. We horen in de strijkers de Brandenburgse concerten. Het slotkoraal, een kerklied van Luther, roept inderdaad de verfijnde sfeer van het Weihnachtsoratorium op. Een subtiel, mooi gewoven weefsel. Ja, als de Bachen geen muzikus waren, dan waren het wel tapijtwevers. Een moeilijk vak van hoog aanzien. Goed, BWV 14 horen we. Wäre Gott nicht mit uns die Zeit voor de vierde zondag na Epifanie. Door Joanna Lunn, sopraan, Paul Agnew, tenor, Peter Harvey, bas en het Monteverdi Choir en die English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

En dat was BWV 14, Wäre Gott nicht mit uns diese Zeit, voor de vierde zondag na Epifanie. Uitgevoerd door Joanne Lenn, sopraan, Paul Agnew, tenor, Peter Harvey, bas en de Monteverdi Choir en het English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoort nu, zo straks, de partita nummer 1 in Bes, BWV 825. En wel uitgevoerd door Pieter-Jan Belder op klavercimbal. Vorige week hoorde u het nog in de romantische uitvoering op piano door Dino Lipatti. Prachtig, maar je kunt je afvragen, komt Bach hiermee tot zijn recht? Als Bach zo'n Steinway had gehad, als ongetwijfeld de Roemeense pianist Lipatti gebruikte, dan had hij daarvoor heel andere muziek geschreven, met inzet van het pedaal bijvoorbeeld. Hij had nu eenmaal alleen het klavercimbal. De tekortkomingen van het klavercimbal hebben aanleiding gegeven tot ontwikkeling van een instrument dat hard en zacht kon spelen. Forte en piano, dus de forte piano. Maar die was er in Bach's tijd nog niet. Vandaar nu ruimte en aandacht voor de helderheid van het klavercimbalgeluid in deze uitvoering van de voortreffelijke Nederlandse klavercinist Pieter-Jan Belder.